Ook een man heeft zijn dromen. En ik droom alleen maar van jou. Van je ogen, van je lieve stem. Wat moet ik je zeggen? Ik ken veel vrouwen, maar er is er niet één zoals jij.

0: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het lukt tientallen gemeenten maar niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. In Monaco zou een Oekraïense zakenman het doelwit zijn geweest van een moordaanslag. Hij is volgens Franse media gewond geraakt, net als een vrouw en een kind. Het gaat om een aanslag met een bom afgelopen avond in de hal van een appartementencomplex. Het explosief zat in een achtergelaten rugzak. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand gisterochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. En bondscoach Ronald Koeman heeft voor een verrassing gezorgd met zijn opstelling voor de WK-kraker tegen Marokko, die nu zo'n beetje begint. Oranje start met 5 verdedigers in plaats van 4. Nathan Aké is er achterin bijgekomen. Dat gaat ten koste van middenvelder Tijani Reinders. Die begint dus op de bank. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Tucker FM.

0: de 88 tot de 108.
1: 108.
0: Ze zijn overal. Ze zijn nooit te stoppen. De piratenzenders.
2: Onder de motorkap zijn wij dat ook.
0: Maar dan stiekem met een legaal papiertje. Tugger FM. Jouw donderse boefjes.

0: Spring maar achterop, Vic.
1: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste overlevingskans. Patiënten met alvleesklierkanker de minste. Muizen, ratten en ander ongedierte zorgen in tientallen gemeenten voor problemen. Het lukt ze volgens de Telegraaf maar niet om de overlast terug te dringen. Dat het aantal meldingen toeneemt komt onder andere door het warme weer, maar ook door het gedrag van bewoners. Mensen zouden afval op straat gooien. In Amerika is een filmregisseur veroordeeld die streamingdienst Netflix heeft opgelicht. Hij kreeg miljoenen van Netflix om een science-fiction-serie af te maken. Maar het geld sluiste hij door naar een privérekening en de serie kwam er nooit. De regisseur moet van de rechter 2,5 jaar de cel in. En het eerste grote voetballand ligt eruit op het WK, Duitsland. Dat is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen en de Duitsers misten er 3. Paraguay gaat door naar de 8e finale. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Tucker FM.

0: gaan.
1: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kanker is steeds minder dodelijk. 5 jaar na de diagnose leeft 70% van de kankerpatiënten nog veel meer dan 30 jaar geleden. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste vooruitzichten. Patiënten met alvleesklierkanker hebben de minste overlevingskans. In het zuiden van Friesland is vannacht een dode gevallen bij een ongeluk met een auto. In het dorp Spanga kwam die in het water terecht. Een passagier kwam om het leven en de bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto in het water kon belanden is niet duidelijk. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel ietsje veranderd. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En in Venezuela worden nog altijd overleden slachtoffers gevonden van de dubbele aardbeving van vorige week. Het dodental is gestegen tot boven de 1700. Duizenden reddingswerkers zoeken onder het puin naar overlevenden. Maar de kans dat die nog worden gevonden wordt steeds kleiner. Het weer van Weer Online. Helder en het koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Tucker FM.

0: Wij maken het verschil op je radio.
1: Wij maken het verschil op je radio.
0: Net in een tandje anders, maar wel donders mooi.
1: Tukker FM.
0: Tukker FM.

0: station met de dichtste knijters, de mooiste klappers en natuurlijk onze verborgen pareltjes.
1: Te verheven, dondermooi.

0: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het zuiden van Friesland is vannacht een dode gevallen bij een ongeluk met een auto. In het dorp Spanga kwam die in het water terecht. Een passagier kwam om het leven en de bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto in het water kon belanden is niet duidelijk. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. De vooruitzichten zijn vooral positiever geworden voor mensen met kanker in een later stadium. Dat komt door betere behandelingen. 1 op de 8 Nederlanders gaat zonder reisverzekering op vakantie. Als ze medische zorg nodig hebben, kunnen ze in de problemen komen, zegt alarmcentrale Eurocross. Krijg je bijvoorbeeld in Griekenland een scooterongeluk en word je door de hulpdiensten naar een dure privékliniek gebracht, dan lopen de kosten flink op. En het lukt tientallen gemeenten niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de woningbouw.
4: Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
6: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
7: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
9: I want chicken.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
13: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodura.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen op maat, zonder gedoe. Na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodura, online kozijnen, altijd dichtbij.
15: Tukker FM, weer update.
16: Vandaag zien we een mix van wolken en zon. Het blijft zo goed als droog. Qua temperatuur is het aangenaam. Het wordt 20 graden aan zee tot lokaal 27 graden in het binnenland. En waaien doet het nauwelijks. Morgen nog zo'n dag, al kan er 's middags dan wel soms een bui vallen.
15: Tukker FM, verkeersinformatie.
17: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat alweer een file op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en Knoopend Gorkum 3 kilometer. De weg is dicht richting Utrecht en richting Breda. Tussen Knoopend Gorkum en Knoopend Everdingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
18: 60 jaar aan hits.
19: Op één station.
18: Dit is Tukker FM.

mensen zich een echt Hollandse zender zouden wensen. Geen muziek meer dan van over onze grenzen. Daarvan word je op den duur toch

0: Dit is Tukker FM. Donderslagdag mooi.
1: Wij zijn te ontvangen
0: in bijna heel Nederland. Op de FM en DAB+.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Sticker Koning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, Sticker Koning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM. Tucker FM, zet de tijd op. 7 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlands elftal is nog steeds niet over het penaltytrauma heen. Op het WK werd na strafschoppen verloren van Marokko. Oranje miste 3 keer, Marokko 2. In de kleedkamer was het stil, zei Jan-Paul van Hekken. Volgens bondscoach Ronald Koeman had Oranje er wel alles aan gedaan. Er kunnen altijd dingen beter, maar er werd goed verdedigd en niemand valt iets te verwijten. In de Haagse Schilderswijk gingen veel Marokkanen de straat op om de overwinning te vieren, maar dat liep uit op ongeregeldheden en de ME zette het waterkanon in. Ook in Amsterdam-Nieuw-West werd de Marokkaanse overwinning gevierd, daar waren geen problemen. Mensen reden toeterend rond, zwaaiden met vlaggen en er was vuurwerk. Ruim 1 op de 8 vakantiegangers denkt dat hun gewone zorgverzekering ook medische kosten in het buitenland dekt. Alarmcentrale Eurocross heeft dat uitgezocht. Soms worden mensen door hulpdiensten naar een privékliniek gebracht en dat is duur. Het aantal ongelukken dat hard oploopt zijn die met scooters. En in New York zijn vlakbij vliegveld JFK 2 botsingen geweest in de lucht. Een passagiersvliegtuig werd geraakt door een drone. Het toestel landde veilig en had weinig schade. Later botste een helikopter tegen een groot modelvliegtuig. Ook dat liep goed af. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Tucker FM, verkeersinformatie.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits is begonnen. De opvallende files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopendel en Everdingen. Door een kapotte auto 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. De werkzaamheden op de A44 richting Amsterdam zorgen alweer voor een file op de A4 vanuit Den Haag. Tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp 18 kilometer en een half uur vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Averhoorn en afrit Weidewormer 9 kilometer file. Door een auto met pech een kwartier vertraging. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum 7 kilometer file door werkzaamheden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
1: Dit is Tucker FM.

0: Radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverteren op deradio.nl.
1: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
10: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodura.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen op maat, zonder gedoe. Na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodura, online kozijnen, altijd dichtbij.
16: Tukker FM, weer update.
17: Vandaag zien we een mix van wolken en zon. Het blijft zo goed als droog. Qua temperatuur is het aangenaam. Het wordt 20 graden aan zee tot lokaal 27 graden in het binnenland. En waaien doet het nauwelijks. Morgen nog zo'n dag, al kan er 's middags dan wel soms een bui vallen.
16: Tukker FM, verkeersinformatie.
18: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits verloopt normaal voor de dinsdag. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging op de alternatieve routes. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 17 kilometer file door die werkzaamheden op de A27. De werkzaamheden op de A44 geven op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp 12 kilometer file. En de vertraging is zowat een uur. Op de A27 Almere richting Gorkum staat tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. En daarom op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 7 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
19: 60 jaar aan hits
20: op één station.
19: Dit is Tukker.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hey Rodney, aan de slag als schilder? Bij Faber ben je zeker van de mooiste projecten bij jou in de buurt. Een goed salaris, een wekelijkse betaling, of je nu ervaren bent of wil starten. Pak die kans op faberpersoneel.nl, de grootste werkgever van schilderend Nederland. Knal hem erin, Faber!
2: Adjo!
3: Tukker FM.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
7: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tukker FM. Tukker FM. Zet de tijd op. 8 uur. Dit is Tukker FM. Tukker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tukker FM.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In veel Nederlandse steden brak vanmorgen een Marokkaans volksfeest uit nadat Marokko op het WK had gewonnen van Oranje. Onder andere in Rotterdam, Tilburg en Utrecht was het feest. In de Haagse Schilderswijk begon het ook leuk. Later werd de politie bekogeld met vuurwerk en stenen. Het waterkanon werd ingezet en er zijn mensen aangehouden. Bondscoach Ronald Koeman denkt vanaf morgen na over zijn toekomst bij Oranje. Nederland speelde tegen Marokko met 5 verdedigers. Dat viel niet goed bij de fans, maar Koeman zou het zo weer doen. Anders hadden we volgens hem zonder verlenging verloren. Nu werd het 1-1. Koeman vond wel dat het aanvallend beter had gemoeten. Steeds meer kankerpatiënten leven na 5 jaar nog. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 70% dan nog leeft tegen 51% 30 jaar geleden. Al tientallen jaren gaat de overlevingskans omhoog. Volgens het Integraal Kankercentrum werken behandelingen steeds beter. En steeds meer mensen denken dat hun gewone zorgverzekering ook een soort reisverzekering is. Alarmcentrale Eurocross zegt dat ruim 1 op de 8 vakantiegangers verwacht dat medische kosten in het buitenland gewoon vergoed worden. En die kosten kunnen flink oplopen als mensen zonder dat ze het weten in een privékliniek terechtkomen. Het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand weer.

0: en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Tucker FM, verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Redelijk normale ochtendspits met de meeste files in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de werkzaamheden op de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd weer op de alternatieve routes. De opvallende files op een rijtje op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 12 kilometer file. Het komt door de werkzaamheden op de A27 in de Randstad op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 19 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Roelof Arendsveen. Door de werkzaamheden op de A44 is dat. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en Waddenooyen, 8 kilometer file. Door een autobrand is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een half uur. Dezelfde vertraging op de A16 Belgische grens richting Rotterdam tussen Afrit Rijsbergen en Dordrecht. Door de werkzaamheden op de A27, 16 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitser langs de A2 Maastricht-Belgische grens, hectometerpaal 268,6. A4 Amsterdam-Den Haag 21,9. A28 Utrecht-Amersfoort 10,4.

0: shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Tukker FM.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: Lidl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodura.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen op maat, zonder gedoe. Na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodura, online kozijnen, altijd dichtbij.
6: Tukker FM, weer update.
7: Vanochtend is het droog met vooral in het oosten veel zon. Later vandaag ontstaat er steeds meer bewolking en vanmiddag zien we de zon een stuk minder vaak. Het blijft wel droog, het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. Morgen wordt weer zo'n dag, maar dan is er ook kans op een bui.
4: Tucker FM, verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hoogtepunt van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste files staan in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd op de omrijroutes. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam nu 12 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp. Door die werkzaamheden een 3 kwartier vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Waddenhooi 8 kilometer file. Na een autobrand wordt er geborgen. De rechterrijstrook is dicht op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Opvallend veel vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen in 10 kilometer file. A35 Enschede-Almelo. Door opruimwerkzaamheden bijna een half uur vertraging tussen Enschede en Hengelo-Zuid in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsen langs de A5, Hoofddorp Amsterdam, hectometerpaal 6,7. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar 57,1. A15 Europoort Rotterdam, hectometerpaal 46,6.
9: 60 jaar aan hits.
10: Op één station.
9: Dit is Tucker FM.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Hey vakman, werk jij in de bouw en wil jij gegarandeerd meer verdienen voor hetzelfde werk? Bij Faber word jij volledig volgens de bouw-CAO beloond. Inclusief tijdspaarfonds en duurzame inzetbaarheid. Doe gratis de Faber-checker op faberpersoneel.nl. Knal hem erin, Faber. Adjo.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
11: Tucker FM, zet de tijd op. 9 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft in Rotterdam ingegrepen toen het Marokkaanse feest na de overwinning op Oranje langer duurde dan afgesproken. Mensen wilden niet weg en gooiden flessen naar de politie. Er zijn 4 mensen aangehouden. Ook in Den Haag greep de politie in en werden opnieuw mensen opgepakt. Dat gebeurde eerder vanmorgen ook al. Nederland werd na 3 gemiste strafschoppen uitgeschakeld op het WK door Marokko. Virgil van Dijk nam geen strafschop. Hij had kramp. Sommerville had ook kramp en hij miste vanaf 11 meter. Marokko miste minder vaak en is naar de volgende ronde. Volgens de Marokkaanse bondscoach zijn ze niet te stoppen als ze zo blijven spelen. In het Gelderse Zevenaar is voor de 2e keer in een week iets ontploft bij een pilatenstudio, meldt de regionale omroep. Dit keer werd ook 3 keer betalen op het pand gespoten. Afgelopen woensdag ontstond er ook brand en verspreidde de politie het signalement van een man die zou zijn weggerend. En het OM wil dat crypto-platform Knaken failliet wordt verklaard. Het bedrijf heeft geen vergunning gekregen en is gestopt. Volgens het OM kunnen klanten niet meer bij hun crypto-munten en is dat zorgelijk. Een faillissement moet ervoor zorgen dat de afwikkeling fatsoenlijk gebeurt. Knaken zegt dat het allemaal netjes gaat. Het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
13: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
14: Het is weer bijna zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting, koel haarverzorging 3 voor €10 en nog veel meer dagdeals.
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.

0: makkelijk retour. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Tucker FM, verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt weer af. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam blijft het onverminderd druk tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Door de werkzaamheden op de A44 een uur vertraging in 24 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda een half uur vertraging tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam een uur vertraging zowat tussen Hergatsplein en Afrit Oud-Beijerland. Door bergingswerkzaamheden 6 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk op de A67 Venlo richting Eindhoven 3 kilometer file bij Afrit Zomeren en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsen langs de A2 Maastricht-Belgische grens, hectometerpaal 268,6. A15 Rotterdam-Europoort 45,7. A59 Zonzeel-Den Bosch 96,6.
2: Dit is Burger Rabbit.

0: Radioreclame is snel en flexibel. Kijk op adverterenopderadio.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
4: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
3: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl.
3: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
8: Mooi van Ethos.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Alle A-merk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: Alle A-merk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
9: Yes.
10: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
11: Hamster! Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
15: Tukker FM, verkeersinformatie.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De ochtendspits lost vrij vlug op. De afsluiting van de A27 en de A44 veroorzaken nog steeds de meeste reistijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld 17 kilometer file tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen. Het zijn omrijders vanwege de A27. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein 6 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss-Oost en Ravenstein. Door een ongeluk is de weg dicht en het staat stil over 7 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Valburg en Knoopend Bouwgraven 13 kilometer stilstaand verkeer. Verkeer van Eindhoven naar Arnhem kan omrijden via Den Bosch over de A2 en de A15. Er staat ook nog steeds een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Hoogmade 15 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitser langs de A5 Hoofddorp Amsterdam bij hectometerpaal 6,2. De A9 Amstelveen-Alkmaar 57,3. En de A16 Rotterdam-Breda bij hectometerpaal 59,5.
17: 60 jaar aan hits.
18: Op één station.
17: Dit is Tukker FM.

0: Onze DJ's hoor je niet, maar ze zijn er wel.
1: Non-stop hits.
0: Donders mooi. Dit is. Yes, it is.
2: Oh, dan is goed.

Dan kom je binnen in het gevangen, je weet je en hoe lang we in dit map van alle huis moeten verblijven. Je kleren worden nagezocht, staan in ons naki op de tocht en daarna onderzoek van naakte mannenlijven.

0: Belasting.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Tukker FM.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
14: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tukker FM.
15: Tukker FM, zet de tijd op. 10 uur.
16: Dit is Tukker FM.
17: Tukker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tukker FM.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam en Den Haag zijn mensen opgepakt na de WK-overwinning van Marokko op Oranje. Marokko nam de penalties beter en Oranje ligt eruit. Het feest begon gezellig, maar in Den Haag werden bijvoorbeeld motoragenten bekogeld, onder meer met stenen. In Rotterdam luisterden Marokkaanse fans niet naar de politie. Op steeds meer plaatsen lopen ratten en muizen rond. De Telegraaf heeft dat uitgezocht. Mensen gooien dingen op straat en ratten knagen ook vuilniszakken open. Vooral dichtbebouwde gebieden zijn aantrekkelijk voor de dieren, omdat ze er veel schuilplaatsen hebben. Het lukt tientallen gemeenten niet om de overlast te verminderen. Producten van Chinese webshops zijn vaak van slechte kwaliteit en daarom mag er in Frankrijk geen reclame meer voor worden gemaakt. Wat mensen er kopen wordt snel weggegooid en dat is slecht voor het milieu. Als de nieuwe wet volgend jaar ingaat, mogen influencers in Frankrijk ook niks meer aanprijzen van sites als AliExpress en Temu. En Nederlanders houden bij het boeken van een vakantie steeds vaker rekening met het weer. Veel mensen willen niet naar een plek waar vaak bosbranden of hittegolven zijn, of waar veel regen valt. Dan kiezen we liever voor een andere bestemming. Of we gaan op een ander moment in het jaar op vakantie, als het weer minder extreem is. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen zonnig, later is het op meer plaatsen bewolkt. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
19: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
20: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
21: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
22: chicken. Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
15: Tucker FM, verkeersinformatie.
25: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De ochtendspits is op veel plekken al opgelost. Wel staan er nog files, lange files door de afgesloten A27 en de A44. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, 10 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 4 kilometer file bij afrit Geldermalsen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Nistelrode en Ravenstein, 7 kilometer stilstaand. Verkeer, de weg is helemaal dicht door een ongeluk. En omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A15. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven, tussen Knoopend Valburg en Pauwgraven, daardoor 12 kilometer file. En op de A59 vanuit Den Bosch richting Os, tussen Os en Pauwgraven, 5 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit zo langs de A6 Lelystad-Muiden, hectometerpaal 62,3. A10 Koenplein-Amstel 19,7. A28 Utrecht-Amersfoort, hectometerpaal 9,8.
15: Dit is Tucker FM.

0: verwarming in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal, groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
12: Oh, wat een goal! Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
15: 60 jaar aan hits op één station.
14: Dit is Tukker FM.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Tukker FM.
9: De oranje koorts groeit en Vitenoli groeit keihard mee. Vitenoli presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. Daarmee staat de teller nu op 108 Vitenoli tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
10: Everyone from left to right, want Holland komt eraan. Go left!
11: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
14: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tukker FM.
15: Tukker FM, zet de tijd op 11 uur. Dit is Tukker FM.
16: Tukker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tukker FM.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Twee van de mensen die vanmorgen werden opgepakt in Den Haag schoten met hun pistool naar de politie. Dat bleek een balletjespistool te zijn, maar dat wisten agenten niet. Daarom werd hard ingegrepen. Het gebeurde nadat fans van Marokko feest vierden omdat ze van Oranje wonnen op het WK. In totaal zijn 13 mensen opgepakt. Na bijna 24 jaar is er alsnog iemand opgepakt voor een verkrachting in Lisserbroek. Een meisje van 16 werd in 2002 verkracht nadat ze van haar fiets was getrokken. Het onderzoek leverde toen niks op, maar nu was er een DNA-match met een man van 64 uit de gemeente Haarlemmermeer. Hij blijft voorlopig vastzitten. Bij een bedrijf in Genemuiden, Overijssel, is een gevaarlijke stof vrijgekomen na een ongeluk. Meerdere mensen raakten gewond en er moest iemand naar het ziekenhuis. Het is niet bekend om welke stof het gaat, dat wordt onderzocht. Ook is onduidelijk hoeveel mensen gewond zijn. En Orgel Joke had alles klaarstaan om morgen naar Amerika te vliegen voor het WK, maar dat hoeft niet meer. Ze was gevraagd om op te treden als Nederland een ronde verder zou komen, maar we liggen eruit. Joke is heel dankbaar voor de uitnodiging, maar baalt enorm. Ze was eigenlijk al voor vandaag gevraagd, maar dat werd afgezegd. Het weer van Weer Online? Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
18: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles

0: Ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverteren op de radio.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
8: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
9: Hey vakman, werk jij in de bouw en wil jij gegarandeerd meer verdienen voor hetzelfde werk? Bij Faber word jij volledig volgens de bouw-CAO beloond. Inclusief tijdspaarfonds en duurzame inzetbaarheid. Doe gratis de Faber-checker op faberpersoneel.nl. Knal hem erin, Faber. Adjo.
7: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
10: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
19: 60 jaar aan hits op één station.
18: Dit is Tukker FM.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook, uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.

0: Stukker FM.
1: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Non-stop hits.
5: Hoi.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
10: Tucker FM, zet de tijd op 12 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van Den Haag heeft geen goed woord over voor de mensen die de politie aanvielen vanmorgen. Het ging mis nadat Marokkaanse fans de WK-winst op Oranje hadden gevierd. Maar dan vooi je de politie niet aan, zei de burgemeester. Hij is dankbaar dat vrijwilligers en buurtvaders in de Schilderswijk hielpen de rust terug te brengen. Het OM zegt sorry voor hoe ze een dodelijke aanrijding hebben behandeld 5 jaar geleden. Dat duurde veel te lang en had anders gemoeten. Een meisje van 14 werd doodgereden door een man die was afgeleid door zijn telefoon. Hij kreeg een geldboete, maar had eigenlijk voor de rechter moeten komen. Dat gebeurde later alsnog. Zeker 11 mensen zijn gewond geraakt bij een bedrijfsongeluk in Genemuiden in Overijssel. Er kwam een gevaarlijke stof vrij toen de accu van een heftruck kapot ging. Dat werd pas na een tijdje opgemerkt. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook een brandweerman. En Russische spionnen proberen in te breken bij berichtendienst Signal om gesprekken te stelen. Signal zou beter omgaan met privacy dan andere apps. Daarom gebruiken bijvoorbeeld het leger en journalisten het. Maar als je op een phishinglinkje klikt, kunnen ze toch je gesprekken downloaden. En dat lukt volgens de AIVD behoorlijk goed. Het weer van Weer Online. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.

0: Van de 88 tot de 108.
1: 108.
0: Ze zijn overal. Ze zijn nooit te stoppen.
1: De piratenzenders.
2: Onder de motorkap zijn wij dat ook.
0: Maar dan stiekem met een legaal papiertje.
1: Tugger FM.
0: Jouw donderse boefje.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Tucker FM.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
5: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
6: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
5: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
8: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
9: I want chicken.
10: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Radioreclame op Tucker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tuckerfm.nl.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodura.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen op maat, zonder gedoe, na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodura, online kozijnen, altijd dichtbij.
1: Tucker FM, weer update.
16: Het is bewolkt, er kan ook een buitje vallen, maar veel stelt dat niet voor. Op de meeste plaatsen is het een graad of 22, maar in het zuidoosten kan het 27 graden worden. Morgen kan er vooral in het noorden wat regen vallen, maar op veel plaatsen schijnt de zon en is het droog. Het wordt maximaal 24 graden morgen.
1: 60 jaar aan hits. Op één station.
2: Dit is Tucker FM.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
9: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
14: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM. Tucker FM, zet de tijd op. 1 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De regels voor oefeningen van het leger worden een stuk strenger. Dat wilden de provincie Noord-Brabant en de gemeente Ede na branden op oefenterreinen eind april. Bij droogte moeten er voortaan brandblussers in de buurt zijn en een terreinbeheerder mag een oefening verbieden of stoppen als hij denkt dat daarmee brand wordt voorkomen. Verzekeraar ASR biedt excuses aan voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf verzekerden bijvoorbeeld schepen waarop tot slaafgemaakte mensen werden vervoerd. Ook waren ze verbonden aan dwangarbeid op koffie- en suikerlocaties, blijkt uit een onderzoek dat ASR liet doen. De CEO noemt het een pijnlijke bladzijde. Vannacht is er iemand overleden bij een auto-ongeluk in het Friese Spanga. En dat blijkt een man van 18 te zijn. Hij zat naast de bestuurder die het ongeluk heeft overleefd. Die is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Of dat een rol speelde bij het ongeluk is nog niet bekend. En de reactie van bondskanselier Merz op de uitschakeling van Duitsland op het WK valt niet goed. Hij schreef op X dat hij trots is en had het over wat een wedstrijd. Mensen vroegen zich online af of Merz wel dezelfde wedstrijd had gezien als zij. Een Europarlementariër vraagt zich af wat erger is, de wedstrijd of de analyse van Merz. Het weer van Weer Online. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
19: De oranje koorts groeit en Vitenolie groeit keihard mee. Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. Daarmee staat de teller nu op 108 Vitenolie tankstations. Vitenolie, sterk in beweging. Alle locaties, en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
0: Goedemorgen!
1: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.

0: Tour. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Dit is Burger Rabbit.

0: Radioreclame? Kijk op adverterenopderadio.nl.
1: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
2: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw klus
4: onze tools. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
7: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
8: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
19: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
20: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodura.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen op maat, zonder gedoe. Na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodura, online kozijnen, altijd dichtbij.
21: Tukker FM, weer update.
22: Het is bewolkt, er kan ook een buitje vallen, maar veel stelt dat niet voor. Op de meeste plaatsen is het een graad of 22, maar in het zuidoosten kan het 27 graden worden. Morgen kan er vooral in het noorden wat regen vallen, maar op veel plaatsen schijnt de zon en is het droog. Het wordt maximaal 24 graden morgen.
23: 60 jaar aan hits.
24: Op één station.
23: Dit is Tukker FM.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.
8: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tukker FM.
9: Tukker FM, zet de tijd op. 2:00. Dit is Tukker FM. Tukker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tukker FM.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De regels voor oefeningen van het leger worden een stuk strenger. Dat wilden de provincie Noord-Brabant en de gemeente Ede na branden op oefenterreinen eind april. Bij droogte moeten er voortaan brandblussers in de buurt zijn. En een terreinbeheerder mag een oefening verbieden of stoppen als hij denkt dat daarmee brand wordt voorkomen. Verzekeraar ASR biedt excuses aan voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf verzekerden bijvoorbeeld schepen waarop tot slaafgemaakte mensen werden vervoerd. Ook waren ze verbonden aan dwangarbeid op koffie- en suikerlocaties, blijkt uit een onderzoek dat ASR liet doen. De CEO noemt het een pijnlijke bladzijde. Vannacht is er iemand overleden bij een auto-ongeluk in het Friese Spanga. En dat blijkt een man van 18 te zijn. Hij zat naast de bestuurder die het ongeluk heeft overleefd. Die is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Of dat een rol speelde bij het ongeluk is nog niet bekend. En de reactie van bondskanselier Merz op de uitschakeling van Duitsland op het WK valt niet goed. Hij schreef op X dat hij trots is en had het over wat een wedstrijd. Mensen vroegen zich online af of Merz wel dezelfde wedstrijd had gezien als zij. Een Europarlementariër vraagt zich af wat erger is, de wedstrijd of de analyse van Merz. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het grijs, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak
15: op landbouw.nl.
16: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
17: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
20: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: Terwijl jij dit hoort, bereikt iemand anders duizenden klanten via radio. Ja, tijd om aan te haken. Adverteren op deradio.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
3: Hey vakman, werk jij in de bouw en wil jij gegarandeerd meer verdienen voor hetzelfde werk? Bij Faber word jij volledig volgens de bouw-CAO beloond. Inclusief tijdspaarfonds en duurzame inzetbaarheid. Doe gratis de Faber-checker op faberpersoneel.nl. Knal hem erin, Faber! Adjo!
1: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Goedemorgen.
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
7: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
13: 60 jaar aan hits op één station.
12: Dit is Tukker.

0: naaldje erop.
1: Het station met de dichtste knijters, de mooiste klappers en natuurlijk onze verborgen pareltjes.
2: Te verheffen, dondermooi.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landbouw.nl.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
10: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
11: Tucker FM. Zet de tijd op. 3:00. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een relschopper is veroordeeld die vorig jaar op het Malieveld een politieauto in brand stak. Hij moet bijna 1,5 jaar de cel in. Zelf ontkent hij dat hij de auto aanstak, maar de rechter is overtuigd door het beeldmateriaal. Protest was gericht tegen immigratie en ontaarde in een orgie van geweld, zei het OM. 6 jaar geleden werd Tamar, een meisje uit Marken, doodgereden en justitie eist nu 8 weken cel voor de man die dat deed. Kan zijn dat Tamar al op de weg lag. Er zijn geen sporen aan de voorkant van de auto gevonden, wel eronder. In ieder geval heeft hij niet goed opgelet, zegt het OM. Ook reed hij door. In Athene is een appartementengebouw van 4 verdiepingen ingestort. 4 mensen zijn onder het puin vandaan gehaald. Er wordt nog gezocht naar anderen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. In het pand ernaast is een verbouwing bezig. En de ANWB heeft het door de hitte vorige week veel drukker gehad met pechmeldingen in het buitenland. Met name in België, Duitsland en Frankrijk. Auto's hadden kapotte accu's en elektronische problemen. Vooral elektrische auto's zijn kwetsbaar door de hitte, zegt de ANWB. Ze kunnen dan niet goed koelen. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken, zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden met wolken en een zonnetje. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Voel me zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop.
15: Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
16: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
15: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
19: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
20: Goedemorgen!
21: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
23: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Terwijl jij dit hoort, bereikt iemand anders duizenden klanten via radio. Ja, tijd om aan te haken. Adverteren op de radio.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster.
10: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
15: 60 jaar aan hits op één station.
14: Dit is Tukker FM.

0: Dit is Tukker FM. Donders maakt dat mooi.
1: Wij zijn te ontvangen
0: in bijna heel Nederland. Op de FM en DAB+.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
6: Mooi van Ethos.
7: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
8: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10.

0: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM. Tucker FM, zet de tijd op. 4 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het zomerabonnement van de NS wordt vooral gebruikt door klanten die al een abonnement hadden. Maar 1 op de 5 is een nieuwe abonnee, blijkt uit cijfers van de NS. Tot eind augustus kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen door Nederland buiten de daluren. Normaal kost zo'n abonnement bijna 130 euro. Het Centrum Seksueel Geweld krijgt steeds meer meldingen binnen. Afgelopen jaar is het met 20% gestegen en dat is het derde jaar op rij. Het centrum denkt dat het komt doordat meer slachtoffers vertrouwen hebben in de hulpverlening. Tegelijk zijn ze bang dat het nog steeds maar het topje van de ijsberg is. 3 jaar cel en een beroepsverbod voor een gevangenisbewaarder in Niebersluis die een vrouwelijke gevangene verkrachtte. Dat deed hij 16 jaar geleden in haar cel toen andere gevangenen aan het luchten waren. De zaak duurde zo lang omdat justitie de man eerst niet wilde vervolgen. Het gebeurde pas na een klacht bij het gerechtshof. En er komen strenge regels voor militaire oefeningen als het heel droog is. Aanleiding zijn natuurbranden dit voorjaar door oefeningen met explosieven. Een van de regels is dat de blusmiddelen vlakbij moeten staan. Ook komt er in de militaire opleiding meer aandacht voor brandveiligheid. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken, zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden met wolken en een zonnetje. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Oh, wat een goal! Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.

0: Radioreclame? Kijk op adverteren op de radio.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technium stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technium moet je zijn. Technium. Voor bedrijf en particulier.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
6: Hey vakman, werk jij in de bouw en wil jij gegarandeerd meer verdienen voor hetzelfde werk? Bij Faber word jij volledig volgens de bouw-CAO beloond. Inclusief tijdspaarfonds en duurzame inzetbaarheid. Doe gratis de Faber-checker op faberpersoneel.nl. Knal hem erin, Faber! Adjo!
4: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
7: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
12: Tukker FM, verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
13: 60 jaar aan hits.
14: Op één station.
13: Dit is Tukker.

0: Wij maken het verschil op je radio.
1: Wij maken het verschil op je radio.
0: Net in een tandje anders, maar wel donders mooi.
1: Tukker FM.
0: Tukker FM.

Super FM. Donder mooi. Super FM. Donder mooi.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Fietsenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Fietsenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Fietsen-app.
6: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen. Een fles van 1,5 liter. Voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM. Tucker FM, zet de tijd op. 5 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bijna 200.000 mensen hebben gebruik gemaakt van het speciale zomerabonnement van de NS om voor €49 per maand onbeperkt te reizen buiten de spits. Maar verreweg de meeste zijn mensen die al een abonnement hadden. Zij krijgen daar nu korting op. 1 op de 5 is een nieuwe abonnee. In de rechtszaak over het ongeluk bij Marken, waar de 14-jarige Tamar werd doodgereden, is 8 weken cel geëist tegen de automobilist. Hij reed over haar heen terwijl ze al op de weg lag, zegt het OM. Hoe ze daar terecht is gekomen blijft de vraag. Het OM wil er geen zaak van maken. Tamars ouders hebben het afgedwongen. De kans op een aanslag uit Iraanse hoek is toegenomen, zegt terreurbestrijder NCTV. Door de Iraanoorlog zouden vooral Israëlische en Amerikaanse doelen gevaar lopen, staat in het halfjaarlijks rapport. Het algemene dreigingsniveau gaat niet omhoog. Het blijft 4 op een schaal van 5. En het Binnenhof in Den Haag wordt nu grondig gerenoveerd. Straks ook de bekende Ridderzaal. En de Tweede Kamer wil dat die daarna open gaat voor het publiek. Bijvoorbeeld als bezoekerscentrum. De Ridderzaal is vooral bekend van de troonrede die de koning daar op Prinsjesdag voorleest. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Als je Vodafone Mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
14: Dat is One. Van Vodafone.
15: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
17: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
16: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Goedemorgen.
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
20: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
10: Tucker FM, verkeersinformatie.
21: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Alweer een drukke avond, spits 630 kilometer file in totaal. Drukker dan normaal, meeste files in de Randstad, Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk op de weg. We hebben een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen, 13 kilometer file. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A2 dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Vanaf Utrecht-Papendorp, 22 kilometer langzaam rijdend verkeer met 3 kwartier vertraging. Die vertraging heb je ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam door 29 kilometer file tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein. De Velse tunnel die is dicht. Die ligt in de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. De kwartiertje vertraging voor de tunnel. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. 15 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
10: Dit is Tucker FM.

0: Radio vermaakt, verbeeldt, verbindt, prikkelt en ontroert. Radio raakt jou en je potentiële klanten. Kijk op adverterenopderadio.nl.
1: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
2: Hey Rodney, aan de slag als schilder? Bij Faber ben je zeker van de mooiste projecten bij jou in de buurt. Een goed salaris, een wekelijkse betaling, of je nu ervaren bent of wil starten. Pak je kans op faberpersoneel.nl, de grootste werkgever van schilderend Nederland. Knal hem erin, Faber!
3: Adjo!
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
10: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
15: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodura.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen op maat, zonder gedoe. Na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodura, online kozijnen, altijd dichtbij.
17: Tukker FM, weer update.
18: Het is rustig met wolken, zon en heel soms een bui, maar veel regen valt er niet. Het is 21 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten en er is niet veel wind. Vanavond blijft het rustig en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen wordt het met 22 tot 24 graden rustig zomerweer met wolken en zon.
17: Tucker FM, verkeersinformatie.
19: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
20: Bijna 700 kilometer file in het land. Het is drukker dan normaal. De meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. En ook in Gelderland is het druk. Veel vertraging door de werkzaamheden ook op de A27. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook werkzaamheden. Bij Beestenkop van 19 kilometer file. Vanaf Utrecht Centrum moet je rekening houden met 40 minuten vertraging. 40 minuten vertraging heb je ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tot dan Zoeterwoude-Rijndijk. 23 kilometer file vanaf knooppunt Ketelplein. 40 minuten oponthoud dus. En 40 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 14 kilometer file. Begint al langzaam te rijden bij Utrecht Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hutsmeister meldt snelheidscontroles op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Beverwijk bij 56,6. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Rijnsweerd controle bij 71,6. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn houden ze je snelheid in de gaten bij Heerde bij 227,0.
21: 60 jaar aan hits
22: op één station.
21: Dit is Tukker
3: FM.
9: Hallo amateurs en luisteraars, hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
21: Ja, hallo Zwarte Kat, hier is de Rode Hond. U komt uitstekend door, spreekt u maar. Over.
9: Hallo hier Radio Rode Hond, hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
21: Dankjewel, Zwarte Kat, voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
9: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM. Tucker FM, zet de tijd op. 6 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
10: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De hoogste rechters in Amerika hebben een streep gehaald door een wens van president Trump over geboorterecht. Hij wil dat kinderen van buitenlanders die in de VS worden geboren niet automatisch Amerikaan worden. Dat gebeurt nu ook als de ouders maar even in de VS zijn geweest of illegaal zijn. Staat in de grondwet. Er is 10 jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging voor de man die 2 jaar geleden Lisanne van 23 doodstak in het Gelderse Hoogkeppel. Hij is bekend, maar deed het in een psychose, zei hij. Hij was verliefd op Lisanne, maar zij niet op hem. Het is onduidelijk of hij haar daarom heeft vermoord. Een wet die het onderwijs veiliger moest maken is door de Tweede Kamer afgewezen. Het voorstel van de minderheidscoalitie kreeg te weinig steun. Stond in dat scholen alle incidenten moeten registreren en een vertrouwenspersoon moeten aanstellen van buiten. De Kamer vindt het te veel regeldruk voor de scholen. En een Nederlander van Marokkaanse komaf, die hier nog een celstraf moest uitzitten, is vrijwillig teruggekomen uit Marokko. Hij is op Schiphol gearresteerd. Justitie denkt dat hij eieren voor zijn geld koos, omdat is afgesproken dat Marokko vaker strafzaken van Nederland overneemt. Uitleveren doet Marokko niet. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
11: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
12: Mooi van Ethos.
13: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
3: Tucker FM, verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog ruim 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is nog steeds drukker dan normaal. De meeste files in de Randstad. In Noord-Brabant is het druk, maar ook in Gelderland is het veelvuldig file rijden. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij afrit Everdingen. 12 kilometer file door de werkzaamheden daar. Half uur tijdsverlies. Half uur vertraging ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Door 17 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 dicht is in noordelijke richting. A4 Den Haag-Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer nog eens een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. Je kan er makkelijk omrijden over de A9 en de A2 richting Amsterdam. A4 Amsterdam-Rotterdam, dus naar het zuiden. Voor Den Haag-Zuid 16 kilometer file. Vanaf Zoeterwoude-Dorp duurt ruim een half uur langer over. En die vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. File rijden tussen Utrecht-Noord en Everdingen over 14 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Lutsmeister meldt snelheidscontroles op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Beverwijk bij 56.6. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij Maren, controle bij 75.1. En een controle op de A30 vanuit Barneveld naar Ede bij Barneveld bij 16.3.
3: Dit is Tucker FM.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles,
10: Kruidvat,
9: naar de
10: woningbouw. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
12: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodura.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen op maat, zonder gedoe, na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodura, online kozijnen, altijd dichtbij.
17: Tukker FM, weer update.
18: Vanavond blijft het rustig, vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen wordt het 22 tot 24 graden. Het is een hele normale temperatuur voor de eerste dag van juli. Met wolken en veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op een paar buien. De meeste plaatsen houden het droog. Er waait morgen een beetje wind.
17: Tukker FM, verkeersinformatie.
19: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Er is nog 200 kilometer over van deze avondspits. De meeste vertraging heb je nog op de A2 Den Bosch-Utrecht. 20 minuten bij Waardenburg. De A4 is net weer vrijgegeven vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer na een ongeluk. Nog wel 4 kilometer file daar en 20 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen een 30 minuten vertraging. Door de werkzaamheden 12 kilometer file vanaf afrit De Bult rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Plusmeister meldt snelheidscontroles op de A13 Rotterdam-Den Haag bij Overschie bij 19,3. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht wordt gecontroleerd bij Zevenbergen bij 6,8. En controle op de A30 vanuit Barneveld naar Ede bij Barneveld bij 16,3.
20: 60 jaar aan hits
21: op één station.
20: Dit is Tukker.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
7: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
8: Tucker FM, zet de tijd op. 7 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
9: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Ieder kind dat in Amerika wordt geboren is Amerikaan en dat blijft zo. Dat zegt het Hoge Rechtshof tegen president Trump die er vanaf wilde. Het geldt niet alleen voor ouders die tijdens de geboorte in de VS op vakantie waren, maar ook voor illegalen. Een jurist van Trumps regering vindt dat de wet geboortetoerisme aanmoedigt. Justitie eist 10 jaar cel en tbs voor de man die 2 jaar geleden Lisanne uit Hoogkeppel vermoordde. Hij deed dat in een psychose, zegt hij, maar dat vindt het OM niet. De twee kenden elkaar al jaren, hij was verliefd op haar en zij niet op hem. Of hij daarom Lisanne vermoordde is niet duidelijk, haar zus zegt van wel. De adviesraad over de Wadden is fel tegen het besluit om de Eemshaven aan de Waddenzee te bestempelen tot mogelijke plek voor een nieuwe kerncentrale. Het kabinet vindt het samen met Terneuzen de beste keus. De adviesraad schrijft aan het kabinet dat je niet eens moet denken over een kerncentrale in zo'n kwetsbaar natuurgebied. En Oranje-spelers die vanmorgen vroeg een strafschop misten tegen Marokko hebben een stortvloed aan racistische opmerkingen over zich heen gekregen online. Het zijn Kluivert, Timber en Summerfield. De KNVB vindt het verschrikkelijk en gaat melding doen bij het online discriminatieplatform. Daarna kan aangifte volgen bij justitie. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Het is weer bijna zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Goedemorgen!
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Tucker FM, verkeersinformatie.
20: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits loopt op zijn end. Nog 66 kilometer file in het land. Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij Zoeterwoudendorp als je over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging nog door de werkzaamheden daar. En de rechterrijstrook van de A58 is dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel na een ongeluk. Vanaf Oorschot 8 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert bij 202.1. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij Maren, controle bij 75.1. En ook controle op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Vaassen bij 212.9.
8: Dit is Tucker FM.

0: Radioreclame nu? Wel nee. Kijk op adverteren op deradio.nl. Voel mij zo
1: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
8: Play.
9: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
8: Hamster.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
15: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
16: 60 jaar aan hits. Op één station.
0: Dit is Tukker

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Fietsenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Fietsenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Fietsen-app.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
7: Tucker FM, zet de tijd op. 8 uur.
8: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
9: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Premier Jette vindt het walgelijk dat Oranje-spelers discriminerende opmerkingen op hun social media hebben gekregen. Het gaat om de spelers die de strafschoppen misten, zoals Kluivert en Timber. Het was zo erg dat ze reacties op hun social media hebben uitgezet. Jette zegt op Instagram, laat onze jongens met rust. Het duurt langer voordat er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Volgens ProRail niet donderdagavond, maar pas zaterdagmiddag. Het heeft te maken met een storing na brand maandag in een kabelgoot. Het repareren duurt langer en als alles het weer doet, moeten de sporen nog ontroest worden. De Groene Partij in Frankrijk wil een motie van wantrouwen indienen tegen de regering om de aanpak van de hittegolf. Het was in Frankrijk uitzonderlijk heet en er vielen 1000 doden meer dan in een gewone anderhalve week. De Groenen zeiden tegen de premier, dat heeft u op uw geweten. En basketballegende LeBron James, een van de gezichten van sportmerk Nike, gaat weg bij zijn club de Los Angeles Lakers. Hij speelde daar al 8 jaar. Volgens insiders gaat hij naar de Golden State Warriors in San Francisco. Daar spelen ook 2 Nederlanders, Quinten Post en Malevi Leons. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. En het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000...

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.

0: radioreclame? Kijk op adverterenopderadio.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
0: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
11: 60 jaar aan hits. Op één station.
0: Dit is Tukker.

0: jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
4: Tucker FM. Zet de tijd op. 9 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
5: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Kamerlid El Abissi van DENK wil van sportminister Sterk weten wat zij gaat doen om voetballers te beschermen tegen discriminatie. Een paar Oranje-spelers kregen online haatberichten na hun gemiste strafschoppen. Sterk zegt dat er een project loopt tegen discriminatie in het voetbal, maar ook dat het een breder probleem is in de maatschappij. Een Nederlandse vrouw is zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk in het Duitse Emmerich, net over de grens. Ze zat samen met een kind bij een man in de auto. Die raakte van de weg en kwam in een berm tot stilstand. Hij had te veel gedronken. De man en het kind raakten licht gewond. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overleven is heel klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. En tennisser Talon Griekspoor is alweer uitgeschakeld op Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Australiër. Jesper de Jong won vanmiddag wel en staat morgen tegenover de Braziliaan Fonseca, de nummer 27 van de wereld. Botik van de Zandschulp speelt morgen ook zijn tweede ronde. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
7: chicken. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Wow,
9: wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Dit is Tucker FM.

0: Dit is Tugger FM. Tugger FM. Dondersmooi.
1: Ik voel weer die zomerwind. Ze geeft me koelte in de nacht.

0: Terwijl jij dit hoort, bereikt iemand anders duizenden klanten via radio. Ja, tijd om aan te haken. Adverteren op deradio.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
13: 60 jaar aan hits op één station.
12: Dit is Tukker.

0: Van de 88 tot de 108.
1: 108.
0: Ze zijn overal. Ze zijn nooit te stoppen.
1: De piratenzenders.
2: Onder de motorkap zijn wij dat ook.
0: Maar dan stiekem met een legaal papiertje.
1: Tugger FM.
0: Jouw donderse boefjes.

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkel.

0: net zo makkelijk retour. Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
1: Tucker FM, zet de tijd op 10 uur. Dit is Tucker FM.
2: Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
3: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is onduidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt onderzocht of ze te hard reden. Een tiener is opgepakt omdat hij rondliep met plannen om een aanslag te plegen, meldt Nieuwsuur. Bijzonder is dat de aanslag geen enkel motief had. De tiener was geïnspireerd door een nieuwe online subcultuur, het extremistisch nihilisme. Dat verheerlijkt geweld puur om het geweld zelf en haat verder alles. Er is meer bekend over de man die vastzit na de schietpartij gisteren in een hulpinstelling in Duitsland. 6 medewerkers werden gedood. Hij zou daar gaan praten met zijn ex over hun baby. Nu blijkt dat hij eerder de baby zo hard door elkaar schudde dat hij gewond raakte. Hij bedreigde toen de artsen in het ziekenhuis. En in het Maxima MC in Veldhoven is in mei een eeneiige vierling geboren. En dat gebeurt zelden. Het zijn jongetjes. Omdat ze er te vroeg waren, hield het ziekenhuis het nog even stil om te kijken hoe het zou gaan. Hun ouders komen uit Gambia en wonen hier nu een jaar. Ze hebben ook al een dochter. Dan het weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
7: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
16: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
17: 60 jaar aan hits.
18: Op één station.
16: Dit is Tukker.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
6: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
7: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM. Tucker FM, zet de tijd op. 11 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
8: Goedenavond, ik ben Alphen van der Meijs. In de buurt van scholen en bij kwetsbare natuurgebieden mogen boeren minder landbouwgif spuiten, maar veel houden zich daar niet aan. Dat zeggen inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze deden 100 controles en bij 1 op de 3 was het mis. De meeste boeren kregen een waarschuwing, een paar een boete. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Het kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overlevenden is dus klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is niet duidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt nog onderzocht of ze te hard reden. En Farmers Defence Force denkt na over een boerenactie tegen de nieuwe stikstofplannen. Ze zijn bezig te peilen of er mensen willen meedoen. Wanneer ze actie willen voeren is niet bekend. Een leider van Den Oever zegt: we gaan naar Den Haag als het ons het beste uitkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB

0: net zo makkelijk retour.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
0: Dit is Burger Rabbit.

0: Terwijl jij dit hoort, bereikt iemand anders duizenden klanten via radio. Ja, tijd om aan te haken. Adverteren op deradio.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes!
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster!
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
11: 60 jaar aan hits.
12: Op één station.
10: Dit is Tukker.

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM. Tucker FM, zet de tijd op 12 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
8: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat maakte hij bekend op Instagram nadat Oranje er niet in slaagde om het ver te schoppen op het WK. Koeman zegt dat hij als bondscoach de verantwoordelijkheid voelt voor de teleurstellende prestatie en daarom heeft besloten zijn functie neer te leggen. Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten ook morgen nog deels met de bus reizen. Door bliksemschade aan het spoor duurt het herstel langer dan verwacht. Tijdens de reparaties ontdekte ProRail extra schade, waardoor het treinverkeer nog niet kan worden hervat. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En Serena Williams is bij haar terugkeer op Wimbledon meteen uitgeschakeld. De Amerikaanse tennister verloor in de eerste ronde van de Australische Mia Joint. Het was haar eerste wedstrijd op Wimbledon in 4 jaar. Williams won het beroemde tennistoernooi eerder 7 keer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 13 of 14 graden. Plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: naaldje erop.
1: Het station met de dichtste knijters, de mooiste klappers en natuurlijk onze verborgen pareltjes.
2: Te verheffen, dondermooi.

Broeder Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje.

0: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
1: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat maakte hij bekend op Instagram nadat Oranje er niet in slaagde om het ver te schoppen op het WK. Koeman zegt dat hij als bondscoach de verantwoordelijkheid voelt voor de teleurstellende prestatie en daarom heeft besloten zijn functie neer te leggen. Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten ook morgen nog deels met de bus reizen. Door bliksemschade aan het spoor duurt het herstel langer dan verwacht. Tijdens de reparaties ontdekte ProRail extra schade, waardoor het treinverkeer nog niet kan worden hervat. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En Serena Williams is bij haar terugkeer op Wimbledon meteen uitgeschakeld. De Amerikaanse tennister verloor in de eerste ronde van de Australische Mia Joint. Het was haar eerste wedstrijd op Wimbledon in 4 jaar. Williams won het beroemde tennistoernooi eerder 7 keer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Tucker FM.

0: Dit is Stukker FM. Donders mag dat mooi.
1: Wij zijn te ontvangen
0: in bijna heel Nederland. Op de FM en DAB+.

0: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
1: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen, maar zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal en lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En de KNVB heeft met respect gereageerd op het vertrek van Koeman als bondscoach. Volgens de directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft Koeman zich de afgelopen jaren volledig ingezet voor Oranje. De bond gaat nu op zoek naar een opvolger, zodat er in september een nieuwe bondscoach kan zijn voor de start van de Nations League. En Italië heeft voor 15 miljoen euro een eeuwenoude muurschildering gekocht uit een Etruskisch graf. De schilderingen zijn meer dan 2300 jaar oud en stammen van de Etrusken. Het volk dat in Midden-Italië leefde voor de Romeinen. Volgens de Italiaanse overheid horen de kunstwerken bij het cultureel erfgoed van het land en moeten ze voor iedereen te zien zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.